0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piraten hits.

van friet. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: het anders doet. Groter, gezelliger, eigenwijzer. Radio 1224. Niet normaal goed.
1: Ik kom je vragen om met me naar buiten te gaan, naar waar het vrije volk is en de marktkramen staan, waar acrobaten en jongleurs hun kunsten vertonen en de keisleider die je van je pijn bevrijdt draagt een kleurig wambuis.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: deze.
1: De neushoorn als een piraat, dat dikke beest uit Afrika.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
4: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

Heel lang geleden, toen ik nog jong was, werd ik als soldaat naar jouw land gestuurd. Te zorgen dat alles rustig bleef. Daar leerde ik het meisje van mijn dromen kennen. Dat meisje van mijn dromen was jij. Het was alleen erg moeilijk om bij je te zijn. Ik was niet op mijn gemak, want iedereen keek mij met vijandige blikken aan.

Toen ik daar een paar maanden was, werd het erger en erger. En op het laatst kon ik nog slechts zelden, heel zelden bij mijn geliefde zijn. Mijn gedachten waren dan ook helemaal bij haar en de rest interesseerde me niet. Op zekere nacht, bij volle maan, moest ik op patrouille. Ik zag plotseling een schaduw voortbewegen en omdat ik bang was, schoot ik in paniek. Later bleek dat jij mij gevolgd was en dat ik jou voor altijd zou moeten missen. Oh, waarom toch?

straten met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk had helemaal gekloot naar mijn hoort.
0: Altijd piratenhit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

toen ik daar een jager zag staan. En ik zei, meneer, wat bent u hier aan het doen? En de jager zei, ik schiet hier alle neushoorns neer. En toen vroeg ik hem, waarom doet u dat? Waarop hij antwoordde, in de hoorn van deze beesten zit een stof die de potentie van de man verhoogt en deze stof is veel geld waard. En toen zei ik tegen de jager, maar heeft het niet veel meer waarde dat deze dieren in leven blijven?

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Er valt vooral wat regen in de noordelijke helft van het land, bij 16 graden vlak aan zee tot 11 verder landinwaarts. Er waait een matige westelijke wind die aan de kust vrij krachtig tot krachtig is. De ochtend begint zonnig in het oosten en buiig in het westen, met mogelijk daar ook onweer. 'S Middags is het bewolkt met veel regen en kans op onweer. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Donderdag wordt een vrij droge dag met soms wat zon. Daarna krijgen we wisselvalliger weer met zon en regen en wordt het langzaam iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Dit is jouw nummer 1.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
3: Radio 12-2-4.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 12-2-4.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 1224.
1: Altijd piratenhits.
0: Dit is 1224. Altijd piratenhits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: deze.
1: Er is al zoveel haat en leid. Oorlog, honger, het is een feit. Laat ik voor jou spelen zijn. En nooit de echte.

en ooit de echte waarheid zijn. Wanneer je hier de kranten leest, dan word je toch

0: Ik zing voor jong, ik zing voor oud. Ik zing voor iedereen die van mijn liedjes houdt.
1: Radio 1224, meer voor mannen.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: deze.
1: Op de platte wagen, we zingen alle dagen. Hier 500.000 roet in Antijk.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen, is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen. Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Verkopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
4: Let's go!
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio.
4: Radio 1224.
0: Radio 1224. Tijd voor piraten hits.

0: Radio 1224. Jouw dagelijkse portie muziekvitamine.
1: Ja, goeiedag, hier Willem de Mulder van Bovoitog. En ik moet u zeggen, ik luister ook altijd naar Radio 1224. Mooi ook doen.

0: 1024
1: weerbericht.
2: De komende uren vallen er verspreid over het land geregeld buien die in de kustprovincies ook gepaard kunnen gaan met onweer. Als het even niet regent, kan ook de zon zich af en toe even laten zien. De wind is westelijk en matig. Aan zee en in het noorden kan die oplopen tot krachtig, windkracht 4 tot 6. De buien en de landelijke OV-staking zorgen vandaag voor extra drukte op de Nederlandse wegen. Vanmiddag blijven er buien vallen en het wordt 17 tot 19 graden. Iets koeler dan normaal is voor de tijd van het jaar. Vanavond opnieuw hier en daar een bui, maar wel minder vaak dan overdag. Op veel plaatsen blijft het dan droog en klaart het verder op. De wind neemt langzaam in kracht af en de minima liggen vannacht rond de 8 graden in het binnenland en zo'n 13 graden vlak aan zee. Morgen blijft het overwegend droog en zonnig met middagtemperaturen rond de 19 graden en een matige zuidwestenwind. Vrijdag slaat het weer om, er vallen dan veel buien. De wind draait naar noordwest en veel warmer dan 19 graden wordt het niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: Manuela. Manuela.
1: De mooiste piratenhits

0: jou zie.
1: Maar ook deze.
2: Op het strand van Puerto Rico. Laat zij daartoe in de zon.
1: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister

Toen ik mijn eerste meisje had ontmoet, wist ik maar amper wat de liefde doet. Ik vroeg mij soms af, wat is er met mijn hart? Van waar komt dat gevoel?

iemand yes. Hier is de Ronnie Reggie. Ronnie is altijd easy man. Ronnie is altijd cool, cool, cool, cool man. Mensen vragen wel eens, hey Ronnie,

de gitaar om. Waarom speel je daar niet op? Dan moet ik mijn handen optillen. Ik moest laatst solliciteren op het arbeidsbureau. Ik kom bij die baas, toen zegt die baas, hey, zoek jij werk? Ik zeg, ik niet, maar het arbeidsbureau wel. Ik zeg tegen die baas, jullie hebben hier toch zeker wel een vierdaagse werkweek. Toen zegt hij, ja, maar we doen er 5 dagen over. Moest ik op maandag beginnen? Ik kom om 1 uur of 1 binnen. Toen zegt die baas, hey joh, je had hier om 8 uur moeten wezen. Ik zeg, hoezo, is er wat gebeurd dan? Cool, cool. Afijn, moesten we planken versjouwen. Planken versjouwen. Zegt die baas, hey jongen, je collega's nemen 2 planken op hun nek en jij maar 1. Zeg nou, zijn die anderen zeker te lui om 2 keer te lopen. Cool, cool, cool, easy. Haak op een gegeven moment haak een splinter in mijn vinger. Zeg een collega tegen mij, die splinter moet je eruit halen hoor. Ik zeg, doe ik ook wel, maar niet in de koffiepauze. Cool, cool, cool.

0: www.fietsliefhebbers.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De storing zorgde ook buiten het Verenigd Koninkrijk voor problemen. Vertrekkende en aankomende vluchten in Ierland werden beïnvloed. EasyJet waarschuwde voor vertraging in heel Europa. En ook op Schiphol was het te merken. 58 Nederlandse vluchten naar Britse bestemmingen moesten worden geannuleerd. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Het statistiekbureau keek onder meer naar werk, pensioen, uitkering, onderneming en vermogen. Ook zijn toeslagen en belastingkortingen meegeteld. Tijdens de kabinetten Rutte 2, 3 en 4 ging de belastingdruk van de 90% onderste inkomens fors omlaag. Alleen de hoogste inkomens gingen meer betalen. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Toch hebben de bonden de 24-uur staking doorgezet. Wie van en naar Schiphol moet reizen, kan 4 maal per uur gebruik maken van de sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. De vaardiepte daalde fors, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. In totaal werd er 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste getal voor augustus in 15 jaar. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland had flink te lijden, dat nam met 40% af. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: deze.
1: Het was een droom, maar deze droom ging niet over.
0: Maar ook deze.
1: Oh.

0: bevallen misschien niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig wel bij de mensen die er wel verstand van hebben.
1: Ja, toch!
0: Dit is Radio 1224. Altijd Piraten Hits.

0: 1024 weerbericht.
1: Vanmiddag blijven er hier en daar nog felle buien vallen, soms met onweer en windvlagen. De maxima liggen vandaag rond de 18 graden. Dat is iets koeler dan normaal voor de tijd van het jaar. Vanavond opnieuw hier en daar een bui, maar wel minder vaak dan overdag. Op veel plaatsen blijft het dan droog en klaart het verder op. De wind neemt langzaam in kracht af en de minima liggen vannacht rond de 8 graden in het binnenland en zo'n 13 graden vlak aan zee. Morgen blijft het overwegend droog en zonnig met middagtemperaturen rond de 19 graden en een matige zuidwestenwind. Vrijdag slaat het weer om. Er vallen dan veel buien, de wind draait naar het noordwest en veel warmer dan 19 graden wordt het niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: neemt geen abonnement.
1: Geen moeilijke fratsen.
0: Geen moeilijke fratsen.
1: Gewoon puur genieten.
0: Puur genieten.
1: Radio 1224. Altijd Piratenhits.
2: Toen wij uit Wijdeveen vertrokken, vertrokken wij uit Wijdeveen. Het water stond ons in de sokken.

0: bestaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl.

fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden. Daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, heeft die berekeningen nooit openbaar gemaakt, maar wel doorgegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. Rusland zelf zou gisteravond en vannacht bijna 600 Oekraïnse drones hebben onderschept. De grensovergang ligt op 70 kilometer van de havenstad Odessa. President Zelensky meldt dat 16 mensen zijn geëvacueerd. De rechtszaak over de zogenoemde Banga-lijst in het Utrechtse studentenkorps is voorlopig uitgesteld omdat een van de slachtoffers familie van de medewerker van de Utrechtse rechtbank blijkt te zijn. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. De geplande zitting gaat niet door om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studentes met daarbij beledigende en seksistische opmerkingen. 4 vrouwen op de lijst deden aangifte. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

gaan we samen op reis. Ver weg. Ja, lieve meid. En op een mooie dag, als je wakker wordt, dan schijnt de zon ook voor jou. Want ook jouw verdriet gaat eenmaal voorbij.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Er vallen veel buien, mogelijk met onweer, en het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten en dan is het in de rest van het land droog. De temperatuur daalt naar 9 graden in het binnenland en 15 bij zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen kan een bui vallen en bij een matige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
3: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

handen kwijt. Hé, hey, jome Joop, mijn vader zit weer te drinken. Hé, hey, jome Joop, hij heeft nog steeds geen job. Hé, hey, jome Joop, laat hem niet verder zinken. Anders maakt de drank hem nog kapot.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: Volhoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen.
2: En dan nu, live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek.
3: En dit is het nieuws op Radio 1224.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. Die werd bijgewoond door onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de Britse prins William en leden van de koningshuizen van Zweden, Denemarken en Spanje. De weduwe van Harald, koningin Sonja, legde een roos op de kist. De dienst werd buiten door duizenden Noren op grote schermen gevolgd. Koning Harald wordt bijgezet in vesting Akershus, waar nog een privéherdenking is. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. Volgens het Amerikaanse centrale commando in het Midden-Oosten is dit volkomen onjuist. Vorige week werden 5 Iraanse olietankers aangevallen. Als reactie zegt Iran een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben gebombardeerd. Teheran waarschuwt voor een escalatie en zegt dat Iran aanviel uit zelfverdediging. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 weken voorwaardelijke celstraf en 120 uur taakstraf. Op 25 april blokkeerden ze in Utrecht een snelweg en dat vindt de rechter ontoelaatbaar. 3 auto's werden door de actievoerders dwars op de A12 gezet en 3 op een afrit van de A2, waardoor andere activisten via de berm de snelweg op konden. Het protest was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Tientallen mensen werden opgepakt. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. Volgens Merz is het een gevaar voor het land en staat wat de partij remigratie noemt gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen vielen de AfD aan. Zo noemde de SPD-fractievoorzitter partijleider Weidel iemand vol haat. Weidel zelf zei tegen de bondskanselier dat zijn tijd voorbij is en verwijt de coalitie linkse ideologie.
5: Ze worden bang, hè?
4: En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws.
6: Goedemiddag.
2: 12-2-4.

drie minuten over de klok van 3:00. Goedemiddag, het is woensdagmiddag de 9e alweer. 9e, ja, ja, snel hè, snel hè. Ja. En Ruiter ben ik bij je, middagmatinee tot 5:00 ben ik bij je hier op Radio 1224. En je kan reageren als je dat wil natuurlijk. Onze website radio1224.nl kan je reageren. En anders met je veegmachine natuurlijk ook nog een uurtje. 06-126-5523. Ja. Te snel zeg je. 06-126-55-238. Ja. Even zwaaien naar Ton. Ton rijdt in de auto. Die rijdt met de vrachtwagen in de ras. Morgen naar Chattaro. Om te lossen. Oké, okay, jongen. Oké, okay. Ja, de vakantie is voorbij. Hè? Ja. En ook even, nog, even zwaaien naar Heina Ton. Daar een kerstere luistert mee op de middengolf. Dat kan straks even een plaatje voor draaien. Okay. Wout sprak ik ook nog even, die zit in Den Bosch met de vrachtwagen, staat hier ergens in Den Bosch. Nou, moet je dat thuis, ben het wel even nog natuurlijk. Hè? We beginnen even met de gouden ouwe. De Big Bopper. Big Bopper uit eind jaren 50, 58. Het was net gehoord volgens mij.

That's what I like. De Big Bopper uit 1958. Hè? Oh, wat een poos geleden. Hè? 75 jaar of zo bijna. Kan je niet voorstellen. Even een plaatje van alle chauffeurs die meeluisteren hier op 12-2-4. Tom bijvoorbeeld. Wout, daar zit ook binnenlander uit hier.

Roy Black, origineel is eigenlijk van de Manhattan's Kiss and Say Goodbye. Dit was in de Duitse sprache en draaide hij om und sag goodbye. Ook groot natuurlijk, hè. Ja, want ja, dit is Corrie van der Bos trouwens, ja. Richting 3:15. Drie zomers lang, de herfst is begonnen, ja. Maar daar gaan we. Meteorische herfst dan, hè.

wel zeggen, want ergens is gewoon begonnen, Koning van den Bosch. Ja, drie zomers lang was er wel een liefde. En de meteorologische, meteorologische, ja, het is een moeilijk woord om te zeggen natuurlijk, die is begonnen. Maar de astronomische, zeg je nou goed luid, die komt pas eind van de maand, ja. Ah, Stef, goeiedag. Gaat lekker hier, hè? Even gooi er even een gouden oude tegenaan, gaan we wat plaatjes opzoeken.

Het is echt origineel, maar niet zo heel bekend als die andere. Er is nog iemand anders die het ook. American Bread hebben hem ook gemaakt. American Bread hebben hem ook gemaakt. Maar deze is niet zo heel bekend. Ah, maakt niet uit. Even een plaatje van Heine

moet echt goed luisteren wat ze nou precies zingen. Die kon ik weer dan een flat Berenburg en met de auto, dan rijd je de oude tot de los, ja. Dan krijg je met dat dialect natuurlijk de hunnekop. Ja, hunnekop zou je zeggen, de hunnebed Drenthe of zo. Hè? Ja, zoiets zou je wel denken dan. Zoiets zou je wel denken. Even een oudje, die kan ingeraakt worden trouwens. Het is ongelooflijk, hier op 12.24. Goedemiddag. Middag, Martin.

0: Ze kan het wel, hè. Of ze kon het wel, moet ik zeggen. Oh, ga Lamina hier op 1224. En de bergen van Tirol, hè. De mooie stad.
1: Radio 1224.
2: We're goddamn radio pirates.
1: Via de middengolf en het internet. En niet via DAB+. Want dat kunnen we niet betalen. Het kost klauwen met handen.
0: Zo is dat. Even een oudje van de nieuwe voorwerp. Even bijlopen richting alle vieren.

zwaren zijn eens toch jong geweest. Laat uw gedachten nog eens varen over dat hele fijne feest. Weet je nog dat swingmuziek?

later, ja. Peter Longhaar, dan wordt zich met Peter Longhaar, dan wordt zich met Peter. Hij zingt al de tekst, de liedje, het nummer van het liedje, hoe het heet, dat hoor je al natuurlijk. Peter J. Mellen hier op 12.04, iets over 3:30. Ja. Goedemiddag ook aan het Veen. Ik zei al aan, hoe is het weer in het Veen nou? Ja, er schijnt de zon, het is hier een Lunter. Ja, lekker bro. Lekker weg al, hè. Even een live nummertje van het goede doel gaan we doen. De nooduitgang, hè. Meestal hangt er zo'n groen motje, een beetje zo'n pijltje, weet je. Dan moet je heen.

Soms ben je al te lang en dan moet je er niet blijven natuurlijk. Het goede doel, een live opname van de nooduitgang. We kennen allemaal die deur met zo'n klikding. En dan heb je er een groen bordje boven. Met zo'n kereltje die dan een poortje uitloopt. Zo'n groen dingetje, weet je. Groen met witte stad. Ja, dat kennen we allemaal wel. Ja. Ah, dit is niet de Wild Thing. Nee. Dit is Amsterdam, de Euphorians.

zei het al, de Euphians. Uit Amsterdam kwamen ze. Uit de jaren, verre jaren, het verleden uit 66 of zo weer, weet ik veel. Walting was het origineel van de Trucks. En hun hebben gemaakt Waro en over de Mosterd. Hè. We zeggen ook geen pot, maar pot. Echt Amsterdamse, ja.

ook terug naar eind jaren 70, nee, 78. Jamie Rafferty van de LP nog, City to City. Hè? Right down the line hier op 12T4. Deze kennen we allemaal, ja. Deze kennen we allemaal. Ja, ik ga het niet eens aan onder, ik zeg het niet.

Ja, wie zijn er allemaal geweest? Hè? Vroeger had je dat niet, zo'n DNA-test tegenwoordig. Heb je zo'n DNA-test, dan weet je zo wie de vader is natuurlijk. Hè? Moet je wel de hele compagnie moet je natuurlijk even testen, maar klein beetje werk. Klein beetje werk, hè. Balkando's waren dat, ja. 3 voor 4, we gaan op naar 4 uur. Krijg je nog het nieuws van, maar dan heb ik nog een uurtje bij. Is dat

Oh jee. Kom voor mijn kleren, hup, de straat op. Nou, daar sta je dan. Een Maple Leaf, hoor die. Wat anders draaien, wat anders, hè.

de tijd van de discotheken, daar hoorde je deze plaat vaak. De Four Tops, the Don't Walk Away. Maar ja, tegenwoordig heb je geen discotheken meer, hè. Het is alleen maar feesttenten en zuipen. Maar ja. Even richting 3 uur gaan we krijgen. 4 uur, zeg ik het even goed, Lauterbeek. 4 uur natuurlijk. En dan krijg je mij het nieuws hier vanuit het zonnige Lunteren.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. Er rijden bijna geen treinen, bussen en metro's. Als gevolg van de 24-uur staking hebben taxibedrijven het drukker en zijn er meer deelauto's geboekt. Veel mensen werken thuis. De staking is een van de vele acties tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. De bonden willen dat al die plannen van tafel gaan. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. De vondst werd gedaan tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal na de gebeurtenissen vorige week. Toen gingen tientallen gewapende mensen 's nachts richting het huis van een drugscrimineel. Een bewaker werd doodgeschoten. Specialisten zullen de wapens veiligstellen. De politie vond al eerder vuurwapens die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. Die werd bijgewoond door onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de Britse prins William en leden van de koningshuizen van Zweden, Denemarken en Spanje. De weduwe van Harald, koningin Sonja, legde een roos op de kist. De dienst werd buiten door duizenden Noren op grote schermen gevolgd. Koning Harald wordt bijgezet in vesting Akershus, waar nog een privéherdenking is. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. Volgens het Amerikaanse centrale commando in het Midden-Oosten is dit volkomen onjuist. Vorige week werden 5 Iraanse olietankers aangevallen. Als reactie zegt Iran een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben gebombardeerd. Teheran waarschuwt voor een escalatie en zegt dat Iran aanviel uit zelfverdediging. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radio nieuws.
2: De beste hits. De beste hits. Een heel

ja, Josje. Als binnenkomer na de klok en het nieuws van 4 uur natuurlijk. Even een masje draaien nog voor, even voor Patrick. Namens Heinatron en gisteren.

is een soort mars natuurlijk. De Drina mars, zo heet die van de Boemerang. Even speciaal voor Patrick. Namens Heineton, ja natuurlijk. Ook goedemiddag Ronald. Ronald Huisman zegt, doe even een plaatje van Urbanus zometeen. Over de politie in België. Die noemen ze de zwaantjes. Eerst even CCA natuurlijk.

0: The Cotton Fields Back Home. Creedence Clearwater Revival hier op 1224. Even een verzoekje voor Ronald.
1: Ik ga hier komen, het was weer al wat te laat vertrokken, hè, met mijn splinternieuwe auto, die Corbiaar Spoor daar. Die zilveren met die koper klinken. Ze gaan altijd kleuren van een andere zijn auto, daarmee laten ze die zijn banan af. En, ik met mijn autosnor, kwam door Brussel, de hoofdstad van Europa, daar bij ons. Hè. En op de kant stond daar nog zo'n tros waantjes, je kent dat. Hè, ik ga nu dat mopje vertellen van de zwaantjes. Hè. De mensen, dat is altijd hetzelfde. Als je dat niet vertelt, dan zeggen ze, wauw, nu heeft hem dat niet verteld van de zwaantjes. En als je dat toch wilt vertellen, dan zeggen ze, wauw, hij is daar weer. Dus ik vertel dat toch, omdat ik dat goed van buiten ken. Ik kom af van mijn notte snor. En op de kant stond daar zo een trosje van die zwaantjes. En een van die zwaantjes had mij gezien. Hè. In één keer al die zwaantjes tegelijk. Wang, wang, flikker, flikker. Eo, eo, eo, eo. Ze halen mij in hè, en ze doen mij stoppen. Eo, eo, eo. Ze stappen af. Komt er als een bij mij die een tik tegen mijn ruit. Dat was een getrouwd zwaantje naar conservatorium gedaan. Hè. Ik trek mijn ruit af. Dat zwaantje tegen mij. Qu'est-ce que je voel? Cheveux longs, hein, moustache. Ik direct in mijn beste Frans. Je tue il moi. Passé composé. Ja, donc alors. En die wist direct dat ik in was van meer langs deze kant, maar zo ver niet. Hè. En die sprak zo een heel klein schilferke Vlaams van alle weken in die betogingen te zitten. Hè. Wel, vuile snotter, ga passen dat je hier alles mocht. Je moet hier maar 50 doen, jij doet 48. Maar alleen meneer de Zwaan, zeg ik tegen hem. Hè. Niks te maar, niks. En die werd al zo gans rood. Hè. Dat was van 10 eigen topperhoofd van die een tros. Of een socialist, dat weet ik niet. Dat je hier dik op staat, dat weet ik. Hij pakt zijn boek, schrijf, kribbel, kribbel, gom, schrijf, kribbel, gom, schrijf, kribbel, gom, in het klad. Schrijf. Maar alleen meneer de Zwaan, het is een noodgeval, een halfje maar. Een noodgeval, jongen, dat we van de eerste keer kunnen zeggen. Hè. Allee, kom, Mohammed Abdul Goulash, kom jongens. Wang, wang, flikker, flikker, eo, eo, eo. Gauw die een tros vertrekt, ik daarachter, snor, wij zo naar de... Hoe heet dat kot hier weer al? Naar dat cultureel centrum van dingen hier. En als we hier toekwamen, deden ze me weer stoppen. Hè. Dat dopperhoofd stapt af. Die weer tegen mijn ruit. Die was ondertussen gescheiden en dan klettert dat zo. Weer die ruit af, iep, want die was al half afgetrokken. Ja, we zeggen, mannen, dat noodgeval daar in Brussel, wat was dat eigenlijk, hè? De vlieg is aan het achter mij gehad. Mijn moppen zijn in het midden altijd beter als op het einde. Het volgende nummer dat gaat over al de schoon meisjes die mij bestormen tijdens elk optreden. Ja!
0: Hey, baan is op 12-2-4. Even was dat van Ronald. Hè? Ja.
1: Met een splinter.
0: Wel Belgisch kunnen.
1: Ja, spoor daar.
2: Ze zei, ik

hangen. Ja, dat doe ik ook wel eens. Blijf ook wel eens hangen. Oh, start er maar. Jack Jersey komt er even aanlopen. Kom maar. Ah, komt-ie. Moet even op gang komen.

0: Goedemiddag, Martin. Martin die is aan het werk in Scherpenzillen. Luister even een poosje mee, zegt hij. Ja, oké, okay. Martin, hij komt eigenlijk voor thuis, zeg maar. Even werk, ja.
1: Net als mensen op een motor, mensen met een Volkswagen Kever, steken ook wij piraten de hand tegen elkaar op. We zitten op vele frequenties, maar we zijn één grote familie.
2: Maar buurman, wat doet u nu?
1: Eén team, één taak.
3: Rijden, hey, mooie knetteren, joh.
1: Radio 12 T4.

hem nog. Pas geleden natuurlijk Oliver van de musical Hair. In de musical Hair maakte ze dit liedje. Good Morning Starshine. En ik heb wel eens gehoord dat ze in die musical, dat ze dan naakt optreden. Ze stonden naakt op het podium. Elke avond was die zaal vol. Elke avond die zaal vol, ja. Ik denk het wel, ja. Alleen daarom al, hè. Doe maar een cappuccino. Hier zijn de cappuccino's. 12, 2, 4...

0: Laat dat maar komen. Kun je uitschelen. Corina en Angelique, ik heb er even een mededeling. Volgende week woensdag, dan zijn we er niet. Ja, wel op internet, maar niet op de radio. Niet op de middaghalf, nee. We hebben geen stroom. We hebben een dag geen stroom. En ze kregen zo'n brief van die lui van Liander. Ja, we gaan de stroom afsluiten hier in Lunteren. Van 8:00 tot 16:00. Hè. Dus ook geen Ruitenbeek op Radio 12.4 op de woensdagmiddag. Maar ook geen middaghalve. Dat gaat s'avonds pas. Dan zijn we weer terug. Hè. Ja,
1: Pop op de Velum gaat verder met een geweldig nummertje. Annie gaat zingen. Onder begeleiding van het orkest van mijn.
2: Nou, ik
1: was... Ant, kom eens hier, we gaan zingen.
2: Dat was niet de bedoeling. Ik zou met Tony gaan zingen. Nou ja, goed, ik wil wel.

van de Arno. En dan ga ik lekker mijn champagne. Ik ga alle champagne en natuurlijk dames ook je derde oksel. Daar moet even de wc eend overheen. Maar daarna dan glim je weer als een zonnetje. Ja, en je bent er helemaal klaar voor. Je man ziet jou

0: Wat ben je nou aan het doen, Arnie? Wat ben je aan het doen?
1: Ik was aan het zingen.
0: Gadverdamme. Wat heb je nou in je klauwen?
1: Wat ik in mijn handen heb, wat denk je?
0: Ja, een druipkaars.
1: Nee, dat is geen kaars hoor, Bob.
2: En wat zo?
3: Dit is Joop Ruitenbeek.
4: Ik hoor dat jij nog wel eens met je antennemast aan het spelen bent.
3: De meest technische man van de radio.
5: Scheiß computer.
3: De nachtburgemeester. Joop Ruitenbeek.
6: Even terug naar de jaren 1980. Midden jaren 80, 1985. Dit is Madonna.

0: Je lul honger. Ik je uit te kijken naar na 5 uur en dat je wat gegeten natuurlijk zou kunnen natuurlijk. Hè. Ja, ik weet niet, wat ik gegeten. Ik denk een salade of zo, ik weet het niet zeker. Maar.
1: O moederlief, het voor mijn heil, je zon gaat nogmaals voorbij. Mathilde is weer terug. Kroeg, baartje, wijn, nu hoef ik niet. Ik les mijn dorst bij oud verdriet.

en een ander beeft niet zo om zo'n slet van haar niveau. Mathilde, je

0: Mathilde van der Dijk samen met Gino Vignetta. Zo heet dat ook weer, heel apart.
1: Binnenkort is er dan ook eindelijk een fitnessvideo te koop. Slank je fit met share.

0: rekening maar over naar Anton BV.
1: Aha.
0: Strandstoel 7, de Cayman-eilanden.
1: De Cayman-eilanden, verbelastingvrij natuurlijk. Hè. Manten met Anton was dat.

Hij is oud, ik weet het. Ik was 4 jaar oud. 1961 was dat, hè? De Scorpions, ja. Hard rock band maakte deze plaat. Hello, Josephine. Iedereen kent hem wel, hè? Met die DJ-instinken erin natuurlijk, hè? Ja. Denk je, hij is afgelopen, maar dan gaat hij weer verder. En dan ga je lullen en dan sta je voor joker, hè?

0: draaien of niet?
1: Gewoon je eigen tour rijden, wat maakt het uit? Gewoon je eigen tour. Eet er een fiets in bed, ja, dat kan ik erop. Nee, Amazing Stroopwagens. Mijn laatste vocale gaat erin, hè. Gaan jullie zo ook eten? Oké. Okay. Weet je wat je gaat eten dan, of niet? Nee? Oké. Zeg, bedankt weer voor het luisteren. En je weet, de volgende week woensdag zijn we er niet. Ben ik tenminste niet. En ook de radiozender is er niet, want we hebben geen stroom en lunt op.
2: Alles te doen.

Kijken hoe arbeidsintensief vrije tijd al is. Je gaat lekker douchen, anders ben je niet fris. Maar daar gaat het mis. Er staan 20 flessen, maar wat is de goeie? Zo was je je haar met bodylotion. Omdat je helaas zonder vergrootglas en al die stoom niet lezen kon. Je wast je voeten met crèmespoeling. En de rest zeep je in met koperpoets. Doe bed! Welke gek heeft dat flesje hier neergezet? Daar moet je wat aan, want je moet s'avonds uit. Want als je uitgaat, dan moet je iets aan. Wel, wat is er in en wat is eruit? Welke dictator op kledinggebied wil dat men mee met zijn merk lopen ziet? Nou, ik niet. Zo ga je maar op pad in een geitenvel. 2 geitenwollen sokken en 1 oorbel. Je hobbelt in je kar op de autobaan. Hij loopt toch niet zo lekker sinds een of andere taas die achterlijke klem om je wiel heeft gedaan. Maar kom aan! Ik heb weinig vrije tijd, dus vooruit met de geit. In het café zat een mooie meid, maar die leidt zo gezeid aan eenzaamheid. Oh, wat zielig, denk je gauw voor die vrouw. En voordat zij zich op kan knopen, heb je al beloofd samen met haar de vierdaagse te lopen. Oh, wat leuk, zegt ze blij, dat is vandaag. En dan mompel je vaag.

mens gaat ten onder aan al te veel vlijt. Niemand heeft er nog voor een ander de tijd. Zo verwacht men het einde der tijden. Meisjes met baarden en jongens als meiden. Maar onze lieve heer, die zucht nog een keer. Ja, ze gooien hun afval maar overal neer. Het leven dat

0: dansen hoor je. En ik kan het morgen niet. Ja, morgen kan ook wel.
1: Smakelijk eten, hap, hap, hap.
0: Hap, hap, hap. Ja, zo is dat. Hey, bedankt voor het luisteren allemaal. En tot de volgende keer hier op 12.04. Niet volgende week, hè. Ik heb gezegd, wel zondag halen ben ik. Maar woensdag stroomuitval hier in Lunteren. Dus geen 12.04 en ook geen Ruitenbeek op de radio tenminste. Hè. Wel op internet, dan zijn we wel te beluisteren natuurlijk. Hè. Ja, dan zijn we goed te beluisteren. Hey, groetjes, tot de volgende keer. Hey, smakelijk, hè. Dag.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De rechtbank heeft Fred H., voormalig bassist van de band De Heideroosjes, veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Ook kreeg de 52-jarige Limburger een taakstraf van 180 uur. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in. Tegen hem was 3 jaar geëist, maar de rechtbank gaat daar niet in mee omdat H. verminderd toerekeningsvatbaar is. Vorig jaar werd hij opgepakt en bij huiszoeking vond de politie onder andere 4 USB-sticks met kinderporno. Om de economische macht van China tegen te gaan, wil de Europese Commissie dat Europese overheden vaker aankopen binnen de EU doen. Hiermee worden de Europese regels voor overheidsbestedingen herzien. Er moet in plaats van naar de goedkoopste aanbieder naar kwaliteit worden gekeken. Volgens Eurocommissaris Séjourné moet Europees overheidsgeld waar mogelijk niet de portefeuille van de concurrenten vullen. Het gaat om honderden miljarden euro's per jaar. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. Er rijden bijna geen treinen, bussen en metro's. Als gevolg van de 24-uur staking hebben taxibedrijven het drukker en zijn er meer deelauto's geboekt. Veel mensen werken thuis. De staking is een van de vele acties tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. De bonden willen dat al die plannen van tafel gaan. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. De vondst werd gedaan tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal na de gebeurtenissen vorige week. Toen gingen tientallen gewapende mensen 's nachts richting het huis van een drugscrimineel. Een bewaker werd doodgeschoten. Specialisten zullen de wapens veiligstellen. De politie vond al eerder vuurwapens die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. En dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. En de temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Gefeliciteerd, officieel. Jij hebt hem gewonnen.
3: De hele dag.

0: Everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world.

alsof ik zin heb in goulaskroket. Het is 2 uur 's nachts, maar we liggen net. Op de grond in de hout ligt een lege zak chips. En het servetje was te bruktest voor die sperrips. Die stofwisseling gaat vreselijk snel. Doe kom schoon aan de

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: ook deze.
1: Als zilveren sterren stralen in de heldere nacht en de gouden maan ertussen schijnt.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen, onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten, omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. Een trein met 120 passagiers botste in de regio Mazovië op een cementwagen en ontspoorde daarna. 4 van de gewonden zijn er volgens vervoerder PKP Intercity ernstig aan toe. Door de botsing ontspoorden 6 rijtuigen en de locomotief. Hulpdiensten en justitie zijn ter plaatse om de oorzaak van het ongeluk te onderzoeken. 6 Extinction Rebellion demonstranten zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht, waardoor urenlang grote verkeersproblemen ontstonden. Volgens de rechter leidde de actie tot gevaarlijke situaties en hebben de demonstranten een grens overschreden. Iedereen mag demonstreren, maar het opzettelijk blokkeren van een snelweg is volgens de rechtbank niet toegestaan. Het OM had hogere straffen geëist. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
4: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: Vanavond vallen eerst nog enkele buien, maar geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog en zijn er opklaringen. De west- tot noordwestenwind neemt af in kracht. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en koelt het af tot plaatselijk 8 graden in het binnenland en zo'n 15 graden vlak aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen langs de kust kan een enkele bui vallen. Het wordt morgen 18 graden in het noordwesten tot 21 graden in Limburg. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig aan zee, soms vrij krachtig. In het weekend dan zijn de beste weerkaarten voor de zaterdag, want die verloopt droog met geregeld zon en dan temperaturen rond de 22 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
2: Eigenlijk alleen mag ik loten naar mijn hoofd.
1: Altijd piraathit.
2: Het is wel mooi.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

We waren net een sprookjespaar. 1001 nacht, het was nog te kort voor ons. Vaak gaan mijn gedachten terug naar die heerlijke uren. Oh, ik verlang zo vurig naar de dag dat we weer bij elkaar zijn.

0: www.vrij4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Deze.
1: Et si tu parles,
2: la semaine du rat.
1: Et si tu parles,
2: la semaine du rat.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Een agent uit Breda is vrijgesproken van computervredebreuk. De 38-jarige Bilal A. zou bijna 30 keer onbevoegd informatie hebben opgezocht in politiesystemen. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 60 uur taakstraf. Het gerechtshof vindt dat er te weinig bewijs is. A. zocht onder meer op kentekens, telefoonnummers en burgerservicenummers. Volgens het hof is niet bewezen dat hij daarbij onbevoegd te werk ging. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de 5-daagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Ik had verwacht en gehoopt met jou gelukkig te zijn. Een geluk waarop ik eigenlijk niet meer rekende. Toen kwam jij in mijn leven. Je was toen 18 jaar. Je zei dat je ook homofiel was en van me hield. Ik geloof dat je dat ook werkelijk meende, toen de tijd. Jij woonde op een klein kamertje in Tilburg en ik haalde je naar Ede. We kregen gratis kost en inwoning bij mijn moeder, zodat we geld konden sparen voor als we zelf een flat zouden krijgen. Mede dankzij een relatie van jou kregen we een jaar geleden een vierkamerflat. We hadden geen geld genoeg en mijn moeder heeft ons toen geld gegeven voor de eerste huur en bijna de hele flat ingericht. Omdat ze wist dat ik van je hield.

In het begin waren we dolgelukkig, omdat we nu beide zelf een thuis hadden. Onze medeflatbewoners keken in het begin wat vreemd tegen ons aan, maar accepteerden ons spoedig. Toen we besloten dat je een hond in huis kon nemen, kwam Chita, de Duitse herder, bij ons wonen. Goed, ik dronk veel. Dat deed jij ook, maar je verweet het mij. De kennissen die ik over de vloer haalde, stonden jou niet aan, maar zelf had je er geen. De bekenden die je nu over hebt, heb je door mij gekregen. Achteraf zei je me al een tijd niet meer van me te houden. Waarschijnlijk gaf je alleen maar om de flat. Want liefde, en dan bedoel ik geen seks, heb ik nooit van je ontvangen. Nu zie ik dat allemaal in. Maar toen was ik blind van liefde. Liefde voor jou. Toen je tegen me zei dat je het met mij niet meer zag zitten, en dat ik voortaan nog liefde, nog tederheid meer van je hoefde te verwachten, wilde ik zo niet langer doorgaan. En daarom heb ik de flat verlaten. Omdat ik van je hou en er niet tegen kon als een vreemde naast je te leven. Je zei dat er geen ander was of kwam. Maar een paar weken later al zei me van je nieuwe 15-jarige vriend te houden en dat je mij nooit meer zien wilde. Het enige wat ik van je vraag is, behandel me als dank voor alles wat ik voor je heb gedaan en nog doe. Niet als vrouw, maar als mens. Dag Paul. Vaarwel, mijn vriend.

0: lezen.
1: Ik zoek een meisje, wie durft het met mij aan?
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
2: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piraten-hits. Niet normaal goed.

0: Weerbericht.
1: Vanavond vallen eerst nog enkele buien, maar geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog en zijn er opklaringen. De west- tot noordwestenwind neemt af in kracht. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en koelt het af tot plaatselijk 8 graden in het binnenland en zo'n 15 graden vlak aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen langs de kust kan een enkele bui vallen. Het wordt morgen 18 graden in het noordwesten tot 21 graden in Limburg. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig aan zee, soms vrij krachtig. In het weekend dan zijn de beste weerkaarten voor de zaterdag, want die verloopt droog met geregeld zon en dan temperaturen rond de 22 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd piraten.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd.

Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd

0: Niet iedere golflengte voelt zo goed aan. Radio 1224.
1: Via de middengolf of het internet.
0: Altijd piratenhits.
2: Luisteraars, beste mensen, zo bent u opnieuw verbonden met Zendstation

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Ook deze. Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A., bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A. werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Live, luid en lekker eigenwijs. Lekker eigenwijs. Radio 1224.
2: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter. Karakter. De zender met sfeer. Sfeer. En altijd piratenhit. Piratenhit.
2: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piratenhits!

Moet dak in, dak uit, mijn best er doen. En jij zet mij op noodranson. Maar in die fles zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken? Mij te weigeren in te schenken. Heb

0: 2-4.
1: Weerbericht.
2: De buien trekken geleidelijk het land uit. Er volgen opklaringen en vooral in het binnenland kan wat nevel of een mistbank ontstaan. De temperatuur zakt daar bijna 8 graden. Aan zee blijft het met 11 tot 15 graden wat zachter. De donderdag begint met een mix van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog. In de loop van de dag ontstaan opnieuw enkele stapelwolken, maar de zon komt er nog regelmatig door. De temperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noordwesten tot 21 graden in Limburg. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en aan zee kan die af en toe vrij krachtig zijn. De rest van de week blijft het wisselvallig. Vrijdag en zondag trekken fronten over met wat regen, terwijl zaterdag juist droog verloopt met geregeld zon en temperaturen rond de 22 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Er gaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
4: Alleen maar hits draait.
5: Dat gerucht klopt.
3: Radio 1224.
6: Radio 1224.nl

een levenstrainer stap. En altijd was mijn moe door. Ja, mijn moe stond altijd voor mijn kloor. Ook al brul ik ook een hele nacht, de moe wel altijd trouwde wacht. Overal slept het meisje mij naartoe. Niks was ooit te vullen voor de moe. Ja, moe, als je er nu nog waan, dan zoek het anders doen. Dan zoek opnieuw met u in de levensstreng gaan. Maar ja, moe, ik waande maar zo kort. Die tijd was maar zo eim. Langzamer zet een levensstreng zich in beweging. Om steeds maar vlugger duur te gaan.

dan een paar jaar later stopt een levenstrein op een volgende perron. Maar die zijn nog niet op één station. En wat te leren, moest ik naar school gaan. En als ik het moeilijk had, had ik de moe altijd weer achter me staan. Ja, moe, als je er nog nog was, dan zou ik het anders doen. Dan zoek opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar ja, moe, die waande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eim. Vlugger, vlugger geet en trein. Maar een meisje, dat bleef niet klein. Je wordt verliefd, je kriegt een vrouw. Ben vroeger zee, de hele dag in touw. De mol, en wordt oma.

langzamer ging en trein. Stopt op een bronnetje, heel klein. De mol stapt uit. Neemt me goed weg. Maar dan gaat mijn levenstrein sneller wie vandaan. Jammer. Hij er nu nog aan, dan zoek opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar jammer, die baande me zo kort. Die tijd, die was me zo eim. En ik wil dan ook een bos komen aan de kinderen. Heb je eens trammeland met hem hoor. Ach, wij tenminste. En gaat er naartoe. Want jullie hebben hem hoor nog. Maar dit was de orde van jongste zonen.